0: more than that, maybe. It's taken out to the left-hand side. Motherwell in no hurry. Out to Saeed, who we know can hold on to possession. Trying to get the better of Pashlet, but it's come off Saeed last. And it'll be a Hibernian throw-in. We've got 3 minutes left of added-on time for Hibernian to find a leveller here. Otherwise, they are going to start the season in losing fashion. Here they come, though. Hibs have 1-7 of the last 9 Premiership opening days, including last season against Dundee. But they trail here by 2-1 as Abdoulaye has it, middle of the park. It's got better quality that time. Out to pass, like right-hand side. Takes a touch, then swings it in. It's a good ball. Who's it going to fall for? It won't fall for Mulligan. Comes back to Abdoulaye, tries to curl it. Blocked at the edge of the box. Claims for handball, but nothing doing. Here's Molotnikov, left-hand side. Dinks it to the back post. Up goes the header, but it's over from Elding. Couldn't keep the header down. It's a half a chance, but Hibs can't find that equaliser they crave, and it remains Hibernian 1, Motherwell 2 with 2 to play.
1: Motherwell defend really well again. Yes, it's at times they've been disorganised, but what they've always managed to do is get someone in to not make it. Hibs get a clear sight, a goal, and they make contact, can't get a clean header. All the ugly side of the game, which they've done really well at times, take away the penalty they concede. For a team who's lost their best players, one of the best managers the country's seen in all my time, it'll be a great result for Motherwell if they can get the 3 points today.
0: If they can, because here come Hibs once more, but Mulligan can't get beyond Farringer, who picks up possession and drives his team up the park. And here he is, tossing the halfway line out to the right-hand side for Saeed. Does he go for the corner, or do Motherwell go for a killer third goal? It's into Lowry, inside the box. He's gone for goal, straight at Salinger, and knocked away by O'Hara. Out for a throw and over at the far side. Well, the Motherwell fans are loving what they're seeing from their side. They might have wanted Saeed to go for the corner, but it seems this Motherwell side know nothing other than to just go for goal, regardless of the scenario they find themselves in. But we're in the last minute here, and they've got the throw-in over on the far side, well inside Hibs territory, and they've bought another throw-in over on that flank. It's Williams playing it off Pashlet, and it's almost time up for Hibs. You hear the Motherwell fans standing and singing their team's name, and rightly so, as Lowry picks up possession over on the left-hand side, manages to work it back to Saeed in a tight area. He's strongly challenged by Pashlet, and then he's knocked to the ground by Abdoulaye. The referee had a look at that. Saeed will pick himself up. Not sure how much was in that, but we're almost at full time. 94th minute has come and gone. There's a full time whistle, and boos ring round Easter Road once again. Well, it looked like their side had got themselves back into it and earned themselves at least a point. They were the ones pushing harder for the winner, but Motherwell sucker punched them with a goal of outstanding quality with 5 to play, as Ibrahim Saeed rounded off a terrific move, and that was the winner for Motherwell. Hibs had a number of chances second half. The second half was so much more incident-packed than the first, which really only had Lucas Farringer's penalty to show for it. Motherwell with that one goal advantage at the interval into the second period. Charles Cook should have probably put Motherwell 2 up before Hibs had a raft of opportunities. Good saves from Paulson to deny Lowe before Boyle was fouled by Priestman inside the area. He picked himself up and rolled the penalty into the bottom corner to make it one each. Elding was denied with a great save by Paulson, and then Moorman had to save on a line from Elding shortly afterwards. Low, not wide, from a great position, and then another effort, this time from Low, saved on the line by Moorman, who had a terrific game at the heart of the Motherwell defence. Then came that counter from Motherwell to put the game beyond Hibernian, as it turned out. Ibrahim Saeed with a terrific first goal of the season. And just as Hibs were pushing for a leveller, Shuto had a shot saved by Paulson. They couldn't muster an equalising goal, and that is why the team was booed off at full time. But not the Motherwell side. They go across to our right hand side to be greeted by the travelling support. A couple of thousand of them have enjoyed their afternoon's work as Motherwell ended last season with a victory here at Easter Road, and they have begun this season in exactly the same way in the Premiership. It finishes at Easter Road. Hibernian 1, Motherwell 2.
2: Een goeie avond, voetbalvrienden, van harte welkom bij DAZN. Gisteren kon u al proeven van de Supercup in België tussen landskampioen Club Brugge en Union. Volgende week trappen we ook het nieuwe Jupiler Pro League seizoen af. Dus in België zijn we stilaan helemaal klaar voor een nieuw voetbaljaar. De grote competities en dus de grote internationale teams die zijn nog in volle voorbereiding richting het seizoen 2026-2027. Zo ook deze twee teams die elkaar vandaag bekampen. We hebben Real Madrid, de nummer 2 van afgelopen seizoen in La Liga. En de Italiaanse subtopper Fiorentina staan vandaag oog in oog tegenover elkaar. Niet zozeer in de Spaanse hoofdstad Madrid, niet in Firenze. We zitten zowaar in Oostenrijk, in Klagenfurt. U ziet het staan aan de pancarte voor deze zaterdag 1 augustus. We zitten in het Wuitenzeestadion. Dat is zeker en vast een bekend stadion, want gelegen dus in Oostenrijk. We zitten vrij dicht bij de grens met Slovenië in het zuiden van het land Oostenrijk. En dit stadion werd ooit gebruikt voor het Europese kampioenschap van 2008. Drie wedstrijden in de groepsfase werden in dit stadion afgewerkt. Dat was in de poelen met Kroatië, Duitsland, Oostenrijk en Polen trouwens. Waar Duitsland, Polen, Kroatië, Duitsland en Polen, Kroatië werden afgewerkt. Vroeger had dit stadion de naam Hypo Arena. Het heeft ook nog zelfs een andere naam gehad. De 28 Black Arena. Maar nu dus heet het het Wuitenzeestadion. Wordt tegenwoordig gebruikt door een derde klasser, Austria Klagenfurt. Dus dat is wat mij betreft een vrij groot stadion voor een derde klasser in Oostenrijk. Maar goed, het is gekozen voor deze wedstrijd. Beide teams zijn bezig aan een hele roadtrip. Bij Fiorentina zijn ze nog maar terug van een stage in Engeland, waar ze ook een aantal oefenduels hebben afgewerkt. Real Madrid begint ook aan een roadtrip na twee duels achter gesloten deuren in het eigen oefencomplex in Madrid tegen Alcorcon en tegen Leganés. Gaan ze dus nu beginnen aan vier stops, zullen we maar zeggen, nu in Oostenrijk. Er gaat ook komende zaterdag gevoetbald worden tegen Ferencváros in Budapest. Later op 12 augustus wordt er gespeeld op het veld van Deportivo La Coruña. Om dan uiteindelijk als laatste wedstrijd, als laatste oefenduel te gaan opnemen tegen Schalke 04. Dat is op 16 augustus. Voor dus Real Madrid wordt het de derde oefenpartij richting het nieuwe seizoen. De eerste partij waar volk is toegestaan. In het geval van Fiorentina, zij zijn er ietsje vroeger aan begonnen. Aan hun pre-season, zoals dat heet. Ze spelen tegen Real al hun vierde oefenduel. Als je het duel tussen de A- en de B-ploeg zelfs niet meerekent. En zoals gezegd, ze hebben ook net een tour achter de kiezen in Engeland. Stadion toch mooitjes gevuld voor deze oefenpartij. Het is niet zo vaak dat je een duel Real Madrid-Fiorentina kan bewonderen. De laatste keer was ook in een oefenduel in 2017. Het zijn dus echt twee teams die elkaar niet te vaak tegenkomen. Eén keer wel op het grote toneel. En dat was wel echt heel groot op dat moment. Want in het jaar 1956 werd voor het eerst de Europa Cup 1 afgewerkt. Wat later is overgegaan in de Champions League zoals we dat nu kennen. Maar in de tweede editie 1957 stonden deze twee teams, Real Madrid en Fiorentina, oog in oog met elkaar in dus die finale van de Europa Cup 1. Dat was in een periode waar bijvoorbeeld een Alfredo Di Stefano voetbalde. En ook scoorde in die finale samen met Francisco Gento. Real Madrid won toen die finale met 2-0. En zo zijn we helemaal klaar voor deze oefenpartij. Het is zeker niet de eerste keer dat Real Madrid hier komt voetballen in dit deel van Oostenrijk. Want ook in het pre-season of in de pre-season campagne in het voorseizoen van 2021 werd er hier al een keertje gevoetbald. Dat was toen tegen Milan, ook dus een ploeg uit de Italiaanse Serie A. En hier zijn ze dan, de 22 spelers die het Wetterzeestadion betreden. En dus aan deze partij mogen beginnen. Het is op vele vlakken echt wel uitkijken hoor. Naar een aantal nieuwe namen, zowel bij Real Madrid als bij Fiorentina. Fiorentina vorig seizoen lange tijd tegen de degradatie moeten vechten. Drie trainers versleten. Dus zij zijn klaar voor een nieuwe periode. En bij Real Madrid ook. U ziet ook een van de gezichten voor die nieuwe periode met Denzel Dumfries. Hij een van de weinige nieuwe namen die al gaat beginnen aan het nieuwe seizoen. Want er zijn nog heel wat spelers, vooral WK-gangers natuurlijk, die nog wat genieten van vakantie. Denk maar aan een Jude Bellingham, een Kylian Mbappé, een Vini Junior. Er zijn dus heel wat afwezigen vandaag. Ook nieuwe kopjes bij Fiorentina. Het zijn nog niet de nummers zowel bij Real Madrid als bij Fiorentina die het komend seizoen zullen gebruikt worden. Dus het zijn allemaal voorlopige nummers waarmee gevoetbald gaan worden. Hier is onder meer Endrick terug na een half seizoentje bij Lyon als huurling. Arda Güler, ook hij terug, vers van de WK-campagne. Dit zijn de 11 namen die starten bij Real Madrid. We hebben André Lunin in de goal. We hebben een onuitgegeven centraal duo vanuit Real Madrid Castilla met Juan Martinez en Mario Rivas. De flankverdedigers zijn Trent Alexander-Arnold en Alvaro Carreras. Een middenveld met Federico Valverde en Eduardo Camavinga. Ietsje hoger staat Arda Güler. Op de flanken hebben we Denzel Dumfries en Alexis Chiria. Ook een speler van Real Madrid Castilla. En Endrick die staat in de spitspositie. Tiental mensen ook op de bank bij Real Madrid. Bij Fiorentina hebben ze er zelfs nog ietsje meer op de bank zitten. Dus daar hebben ze nog meer keuze om straks te gaan roteren. Om straks te gaan kijken welke spelers zich ook gaan mogen tonen in deze partij. Julian Weinberger, dat is de scheidsrechter voor vandaag. Hij gaat dit oefenduel in goede banen proberen leiden. David De Gea, aanvoerder van Fiorentina. Hij leidt de dans voor de ploeg uit Firenze met deze 11 namen. Hij krijgt voor hem twee nieuwe centrale verdedigers in deze zomerperiode aangetrokken. Met de Braziliaan Vieri en met de Roemeen Radu Dragozin. Op de flanken hebben we Alex Jiménez en Luca Ranieri. Een middenveld hebben we dan met Rolando, Mandragora, Cristinao, Ulaï en Cher Ndour. En dan op de flanken Arthur Atta en Albert Gudmundsson. Die spelen in steun van spits Roberto Piccoli. En zoals gezegd, heel veel nieuwe namen ook deze zomer toegevoegd aan de kern bij Fiorentina. 5 daarvan spelen tegen dus het Real Madrid 2.0 onder, zullen we maar zeggen, José Mourinho 2.0. Hij is helemaal terug om Real Madrid richting trofeeën te loodsen. Iets wat het voorbije jaar niet is gelukt. En dan gaan we een minuutje stilte houden. Dan gaan we even luisteren en kijken voor wie dat is. Want dat zou voor een verschillend aantal personen kunnen zijn. Onder meer Franco Baresi, Italiaanse icoon. Dat is overleden. Nog niet zo lang geleden. Hier is Fabio Grosso. Gekende naam. En het is inderdaad voor Franco Baresi dat we een minuutje stilte zullen houden.
3: Der Great Man has passed away. Der Große ist für uns gegangen. Wir möchten mit einem Applaus seinen Leben.

Het is al een applausje voor iemand die te boek staat als een van de beste verdedigers aller tijden. Franco Baresi. Zijn hele carrière, 20 jaar bij AC Milan gespeeld. En hij dus afgelopen week op 66-jarige leeftijd overleden. Al lang op de sukkel met zijn gezondheid. En dat blijkt ook, hè. 66 jaar is veel te jong voor iemand die lang heeft genoten van een topsportcarrière. En dan gaan we eraan beginnen. De bal rolt in Real Madrid tegen Fiorentina. Nu is het uitkijken welke spelers zich in de kijker gaan voetballen voor beide teams. Dat wordt echt wel iets om naar uit te kijken. Hier is dus een van die centrale verdedigers, Juan Martinez, 18 jaar. Onuitgegeven centraal duo toch wel bij de Koninklijke. Waar ze nog altijd eigenlijk een groot probleem hebben naar fitheid toe met de centrale verdedigers die er momenteel zijn. Want ja, we zijn 1 augustus en eigenlijk van de eerste ploeg zijn er 0 spelers fysiek beschikbaar. Dien Huizen bijvoorbeeld, geblesseerd. Raul Asensio ook. Eder Militao zeker nog tot oktober in de lappenmand. Dan heb je Antonio Rüdiger, die is het dichtste bij een terugkeer. En Ibrahima Konaté, een van die grote namen die deze zomer zijn aangetrokken door Real Madrid, die geniet nog van vakantie. Dus ja, moet Mourinho hier opdraven met een onuitgegeven piepjong duo, 18 en 19 jaar, Martinez en Rivas. Aanval van Fiorentina. Balletje wordt teruggekaatst. En dan lijken de getallen die ik heb gekregen alleszins, dat die niet volledig juist zijn. Dus dan gaan we dat nog eens dubbelchecken, dat we telkens de juiste namen zeggen. Hier is Mandragora, die met het nummer 19 speelt. Dat klopt. 32, dat is Ulay. Daar had ik al een ander getal, een ander nummer voor gekregen. Dus dat gaan we allemaal eventjes dubbelchecken. Hier is 18 met het nummer 18, Ranieri. Dragusin. Een van die vers aangetrokken namen. Wordt er goed verdedigd. En vooral uitverdedigd door Trent Alexander-Arnold. Valverde dan. Met het tikje terug. Camavinga. Dat zijn wel vertrouwde namen op dat middenveld bij Real Madrid. En Arda Güler daarvoor. Dus ook dat ziet er best goed uit. Hier is hij, Denzel Dumfries, in een, laat ons zeggen, iets wat vreemde rol. Voor de man die is aangetrokken vanuit Internationale, Inter Milan dus. Want ja, met het feit dat Trent Alexander-Arnold speelt op de rechtsachter, speelt Dumfries daar niet. Die staat gewoon een rijtje hoger als rechterflankaanvaller. Vrij onuitgegeven rol voor Denzel Dumfries. Is ook trouwens meteen het ouderdomsdeken vandaag bij Real Madrid. Effectief de oudste op het veld momenteel bij de Koninklijke. Met zijn 30 jaar. De enige dertiger op het veld trouwens. Bij Real Madrid. Dat een aanval in elkaar probeert te boksen. De opening was er van Carreras. Komt er een voorzet of niet? Voorlopig niet. Güler dan met een hakje. Dan wordt eruit verdedigd, zou je denken. Door Fiorentina. Dat gebeurt niet zonder moeite. Dat is een goede opening. Trent Alexander-Arnold probeert het. Eerste pogingetje, zullen we maar zeggen. Viertal minuten gespeeld, maar heel wat meters naast het doel van David De Gea.
het ook wel ergens speciaal zijn voor De Gea om tegen het Madrid van deze José Mourinho te spelen. Want hij daar geboren natuurlijk, David De Gea. Hier is hij. Weliswaar nooit in de jeugd gevoetbald van Real Madrid. Wel bij de grote buur, bij Atletico. Daar werd hij ooit weggeplukt door Manchester United, weet u nog wel. Ondertussen nu toch al sinds de zomer van 2024, dus een tweetal jaar actief bij Fiorentina. Kunnen ze uitvoetballen, Gudmundsson. Wordt onder druk gezet, maar Fiorentina komt eruit. La Viola. Uiteraard omwille van de paarse kleur. En hier een speler waar ze veel van verwachten. Met nummer 32, Christ Inao Ulai. Dat is een jonge Ivoriaanse middenvelder. Waar ze veel moeite voor hebben moeten doen. Om hem aan te trekken. Hij combinerend. Met Atta. Nog een nieuwe naam, Arthur Atta. Ze willen alleszins niet zo'n seizoen meemaken zoals het voorbije jaar. Waar ze in november, december zowaar op of in de degradatieplekken stonden, Fiorentina. En toen kwam coach nummer 3 met Paolo Vanoli. En die heeft ze uit het moeras kunnen trekken. Hij heeft ervoor gezorgd dat Fiorentina in de Serie A kon blijven. Aanval nu. Met Sher N'Dour die opent. Gaat toch maar voor het tikje terug tot bij Dragusin. Slechte paas dan. En dan moet Dumfries er proberen uitkomen met Güler. Wordt goed onder druk gezet. Arda Güler wel een foutje. En ook gefloten door Julian Weinberger. Op Arda Güler. De eerste trap van Endrik komt er net niet uit. Ik denk dat daar heel veel Madrilenen naar geïnteresseerd zijn hoe Endrik zich gaat ontwikkelen. In principe zou je moeten denken dat hij de tweede keuze wordt achter Kylian Mbappé. Maar goed, nog niet zo lang geleden, een paar dagen terug, is Carlos Espi aangetrokken. Jong aanvallend talent. Weggeplukt bij Levante. Zit ook op de bank. Dus die gaan we hoogstwaarschijnlijk toch wel aan het werk zien vandaag. Ook al de eerste trainingen mee kunnen pikken. Carlos Espi. Dus ja, dat is een extra optie voor Mourinho. Die hem heel graag wou hebben. Een hoekschop. We zijn 8 minuten aan het voetballen. Afgedwongen nu door Real Madrid. Zeker, want de fans in het stadion van Real Madrid. Zien zij gevaar uit deze corner voortvloeien of niet? Komt de indraaier. Komt door Dragusin. Niet volledig weggehaald. En dan is dit niet echt meteen een goede trap van Chiria. Bal wel in de handen. Uiteindelijk gekomen van De Gea. De lange bal naar voren toe. Daar is Lunin. Goed meegevoetbald door de Oekraïense doelman Andrei Lunin. In het begin van het pre-seizoen toch even met een blessure gesukkeld. Een spierblessure.
kunnen ze denk ik wel missen als kiespijn. Want ja, Courtois die zit sinds het WK ook met een lichte blessure. Goedmoensson met het foutje. Tien minuutjes gevoetbald, nog steeds 0-0. Het is eigenlijk ook wachten op de eerste grote kans in de partij. Die er dus voorlopig nog niet is gekomen. Hier is Jiménez. Dat is dan de vijfde nieuwe naam bij Fiorentina die ik nog niet heb vernoemd. Alex Jiménez. In tegenstelling tot alle andere namen is hij een huurling. Jiménez die voor een jaartje gehuurd wordt van Bournemouth. De 21-jarige Spanjaard. Moet hier ook weer alle zeilen bijzetten, Alex Jiménez. Voor hem wel een speciale wedstrijd, want hij wel degelijk uit de jeugd van Real Madrid ooit. Weggeplukt door Milan. Dus voor hem is dit een hele speciale wedstrijd. En ziet hier de eerste kansen binnen het kader meteen afgewerkt worden. Door de man die zich de voorbije maanden bij Lyon geweldig ontwikkeld heeft. De Braziliaan Endrick haalt de trekker boven. José Mourinho blijft er ijzig kalm onder. Maar Endrick, ja, dit moet een geweldige aanzet zijn voor de jonge Braziliaan. Die zo gestruggeld heeft om minuten te maken bij de hoofdmacht van Real Madrid. Dat lukte in het eerste deel van afgelopen seizoen niet. En zocht zijn heil dus in de Liga bij Lyon. En daar heeft hij het dus uitmuntend gedaan. En die lijn die wil hij doortrekken. De goal dus. De naam van Endrick die gescandeerd wordt. Op dat halve seizoentje dat hij dus bij Lyon zat. Heeft hij 8 keer kunnen scoren. En in totaal, wat was het, 21 wedstrijden, ook 8 assists uitgedeeld. Dus was zeker van belang in dat aanvallende compartiment van Les Lyonnais. Zal de komende maanden duidelijk worden of zijn trein nu ook bij Real Madrid is vertrokken of niet. Oh, ze krijgen de bal niet weg. En dit was bijna een cadeautje voor Fiorentina. Komen ze echt wel goed weg daar achterin bij Real Madrid. Nu de fout van de doelpuntenmaker. Op Dragusin. Kon zijn evenwicht niet bewaren. Of behouden. Dragusin trouwens die ook wordt gehuurd. Volgers van de Premier League zullen hem kennen natuurlijk. De 24-jarige Roemeen Radu Dragusin. Dat komt over van Tottenham. Geen onbekende voor het Italiaanse voetbal, want ook in het verleden bij Sampdoria, Juventus, Salernitana en Genoa gezeten.
Gudmundsson. Rustig toekijkend van op de bank. José Mourinho. Terug in Madrid na een periode van 13 jaar en 6 verschillende clubs. Hij pakte in zijn eerste periode bij Real Madrid een beker, een titel en een supercup. Na zijn periode bij Real Madrid is hij naar Chelsea gegaan, Manchester United, Tottenham, AS Roma, Fenerbahce en Benfica. Dat was de laatste club voor hij bij Real Madrid aankwam. Staat vandaag, u zag er een glimp van tegenover Fabio Grosso. Sinds begin juni aangesteld als de nieuwe coach van Fiorentina. Als vervanger van Paolo Vanoli. Die nog altijd zonder club zit, wat toch wel straf is gezien de prestatie die hij op korte tijd heeft gerealiseerd met Fiorentina. Hendrik gaat kaatsen met Guiller. Vieri combinerend met Ranieri. En dan speelt Atta de bal kwijt. Maar is het nog steeds Fiorentina aan de bal. Met deze Ulai. Is hem toch kwijt.

Chiria met de tik terug. Dragusin moet zich reppen. Hendrik dan toch met de controle. Creëert ruimte voor zichzelf. Is dit goed verdedigd door Vieri, maar nog steeds Real Madrid in de aanval. Met Dumfries. Geraakte niet voorbij Luca Ranieri. En dan is dit goed uitgevoetbald door Martinez en door Trent Alexander-Arnold. Dumfries, houdt hij de bal nog binnen? Wie raakt hij als laatste aan? Is het Vieri of Dumfries? Het lijkt Denzel Dumfries geweest te zijn. Dat is ook correct beoordeeld. Hier is dus Vieri. Vieri Fernandes Santos Lopes, de volledige naam van de Braziliaanse verdediger, weggeplukt bij Grêmio. Maar zoals dat heel vaak is bij Brazilianen, wordt er dan één naam uitgepikt en is het die van Vieri. Spreekt ook echt wel in het oog, want is dus wel degelijk vernoemd naar de voormalige Italiaanse spits Christian Vieri. Zijn vader was een grote fan van Christian Vieri. Daar heeft hij zijn naam van of aan te danken. Zijn naam wel lichtjes anders geschreven, want die van Christian Vieri is met V-I-E-R-I. Dus met een I eindigend. Terwijl de naam van de Braziliaan eindigt op een Y. Mandragora tot bij Dragusin. Fiorentina heeft in de huurdeal een optie bedongen om eventueel dus Radu Dragusin na het seizoen volledig over te nemen. Daar hangen een aantal voorwaarden aan vast. Een pak ervaring erbij centraal in die verdediging. Met ook al 30 caps voor Roemenië. Met de Supercup en de Coppa Italia gewonnen met Juventus en de Europa League zelfs met Tottenham. Was er toen bij die Radu Dragusin. En voorlopig wordt dat piepjonge centrale duo bij Real Madrid nog niet echt getest door Fiorentina. Piccoli. Niet te veel zijn naam moeten zeggen, Roberto Piccoli. Bos naar de scheidsrechter, verwachtte een foutje. Scoorde in de vorige oefenpartij van Fiorentina. Waar de Florentijnen met 1-0 wonnen van Watford. Voorlopig ook hier de tussenstand in het nadeel van Fiorentina. En nu kan Dumfries zich doorzetten. De bal ook voorbrengen, die wordt uit het strafschopgebied gehaald. Alta is wel de bal kwijt. Voorlopig iets te weinig kwaliteit aan de bal bij Fiorentina. Dat zullen ze moeten opkrikken, want ook hier Olai, bal kwijt. Maar Hendrik die toch de fout heeft gemaakt. Iets te fel ingekomen op een van die nieuwe namen. Bij Fiorentina. Gudmundsson, ook hij al pre-season een doelpunt gemaakt, want in een van die partijen werd er gespeeld tegen laagvlieger Gubbio. Fiorentina won met 1-0, dankzij een penalty van Albert Gudmundsson dus. Dus hij heeft al wat, laten we zeggen, vertrouwen kunnen tanken.
richting dat nieuwe seizoen. Ze kunnen het op alle mogelijke gebieden wel gebruiken. Want ze hebben natuurlijk iemand nodig die garant staat voor doelpunten. Die hebben ze eigenlijk momenteel op de bank zitten met Moise Kean. Op de bank gestart nu tegen Real Madrid. Flirtend met een transfer naar Como. Como dat volgend seizoen uitkomt in de Champions League. En echt wel nog een spits met présence in de box aan het zoeken is. Maar vooral het verdedigende compartiment moest een upgrade krijgen. Hij wordt vandaag dus al voor een eerste keer op de proef gesteld. Real Madrid eist de bal op. Hier is Martinez. Camavinga. Nog steeds Camavinga. En dit zou wel eens de 2-0 kunnen zijn. En het is ook wel degelijk 2-0. Een verdubbeling van de score voor Real Madrid na 23 minuten voetballen. Infiltratie van Camavinga. Hij opent en het is een van die piepjonge kerels vanuit Real Madrid. Castilla die het afmaakt. Alexis Chiria tekent voor de 2-0. De eerste goal kwam op naam van de Braziliaan Endrick. En de twee jaar jongere Alexis Chiria doet dan ook zijn duit in het zakje. Hier die infiltratie van Camavinga. Er wordt de ruimte gecreëerd door Güler. En aan die tweede paal daar staat dus Alexis Chiria voor de 2-0. En ja, dit zijn toch niet al te fraaie cijfers voor Fiorentina. Dus je merkt toch nog werk aan de winkel in het team van Fabio Grosso. Donderwolken boven het hoofd van David De Gea. Een eye over de bal van dus Alexis Chiria. Geen idee of deze naam een belletje doet rinkelen bij u. Maar voor de voetballiefhebbers die vorig seizoen de finale van de Youth League hebben bekeken tussen de jonkies van Club Brugge en die van Real Madrid, die zullen misschien wel de naam van Chiria herinneren, want die speelde in die finale, was een basispion. Hetzelfde verhaal trouwens voor Juan Martinez, die dus nu centraal achterin staat hier in de partij tegen Fiorentina. En op de bank zitten er trouwens ook nog wel wat namen die dus in die finale van de Youth League stonden tegen Club Brugge. Helaas dus met een mega domper afgelopen. Want de wedstrijd eindigde op 1-1. Er volgde een strafschoppenreeks. En een laatste stunt zat er dus niet meer in. Want de jonkies van Club Brugge verloren die strafschoppenreeks. Enkel Coren, die gisteren een handvol minuutjes kreeg in de Supercup tegen Union, zette zijn penalty om. Goumare miste, Amengai en Moussouai ook. En bij Real Madrid werd er minder gemist. Zij wonnen de penaltyreeks met 2-4. Terwijl u nog wat beelden krijgt van de twee goals waarop Real Madrid het Wörthersee-stadion heeft getrakteerd. Heerst dus was het Endrick. Nadien Alexis Chiria net voor de cooling break.

Je zal het misschien aan de beelden niet echt zien, want het is lichtjes bewolkt in Klagenfurt, maar het is wel 30 graden of zelfs een tikkeltje meer. Met een luchtvochtigheid ook van 41%. Dus die cooling break die is zeker wel gekomen na een goede 25 minuten spelen. Ondertussen een Mexican wave door het stadion. Hier is dus die Juan Martinez, die dus ook een basisspeler was tegen Club Next in de Youth League finale, net als doelpuntenmaker Chiria. Niet in de finale trouwens. In de finale was het Jacobo Ortega die scoorde.

Camavinga. Real Madrid gaat gewoon door op hetzelfde elan. Merk je ook aan het balbezit. 60% voor Real Madrid, 40% voor Fiorentina. Ietsje te weinig. Ze hebben wel wat oefenduels al afgewerkt vandaag met een aantal interessante namen. Chelsea Tottenham bijvoorbeeld, dat op 1-2 eindigde. En City tegen Inter 1-1. Manchester United tegen Atletico Madrid 2-1 voor Man United. Dat zijn zowat de grotere namen die de revue al passeerden vandaag. En nog nu een hele reeks wedstrijden die om 6 uur deze avond zijn begonnen.

En het hoeft ook trouwens deze avond niet te blijven wat u betreft bij deze oefenpot Real Madrid tegen Fiorentina. Want we hebben nog wat in de aanbieding. We kijken eerst naar deze aanval van Real Madrid. En dan geen fout op een doer. Die zich toch redelijk sterk moest maken. Hier nu Güler. En Trent Alexander-Arnold afgeblokt. We krijgen een corner. Maar vanavond kunt u ook om 8 uur kijken naar het oefenduel van Girona tegen Arsenal. Dus ook dat is nog een partij om in de gaten te houden vanavond. Bal doorgekopt en dan toch nog weggehaald door Fiorentina. Maar het is eigenlijk die bal onmiddellijk inleveren wat ze doen. Zelf echt gevaar creëren zit er niet in na een half uur voetballen. Dat is toch de pijnlijke conclusie nu voor Fabio Grosso. En de nul houden ook niet gelukt, want al 2 doelpunten geïncasseerd. Jiménez, het balletje wil afschermen. Ja, toch wel een pittig begin voor Fiorentina. De eigen B-ploeg pakten ze uit met 8-1. Maar voorts, ja. Zijn de resultaten toch niet echt geweest om warm van te lopen? Oké, 1-0 winst zowel tegen Gubbio als tegen Watford. Maar op 3-2 verloren tegen Queen's Park Rangers, QPR. En nu zelfs de kans op 3-0. Nee. Want uiteindelijk de bal voor de neus weggemaaid en gehaald van Güler. Ook hier geen fout, dus Güler mag passen. Nou, dat is een mooi tikje met de hak van Valverde. En dan nu wel de fout, of niet? Wat geeft hij? Hij geeft denk ik een fout in het nadeel van Jiménez. Mooi tikje van de captain. Federico Valverde. En dan de actie van Chiria. Wordt vastgehouden door Jiménez. Vrij trap op een mooie plaats toch wel. Voor Real Madrid. Güler staat erbij, ook de rechter van Trent Alexander-Arnold. Het wordt ook Alexander-Arnold, lepelt hem erover. Deze keer niet zoveel gevaar voor De Gea. Olay komt hem tot bij Jiménez, krijgt hem dan ook terug. En dan het een foutje gemaakt door Camavinga. Dan moet hij wat meer de patroon gaan worden in dat middenveld, die Christ Olay. Zeer benieuwd naar.
is weggeplukt uit Turkije bij Trabzonspor. Daar hebben ze toch een goede 26 miljoen euro voor neergeteld. Wat niet weinig is. Kunnen ze voor het eerst wat gevaar creëren via deze situatie of niet? Net geen 35 minuten gevoetbald. Vrije trap voor Laviola. Wat indraaiend richting de grote rechthoek. Bal wordt weggehaald. Hier is Oulay. In alle wedstrijden gespeeld trouwens op het WK voor Ivoorkust. Minuutjes tot het einde van de eerste helft en Real Madrid in total control of de partij. Geen veldje aan de lucht.

alle ruimte om te combineren tot aan de grote rechthoek. En dan kan het wel eens gevaarlijk en tricky worden. Anta kopt hem. Maar het is al andermaal inleveren. Lunin tot bij Rivas. Eén jaartje ouder ten opzichte van de jongen die naast hem staat, die Juan Martinez. Toch wel opmerkelijk hoor, Fiorentina, als je de gemiddelde leeftijd van de startploeg bekijkt en die vergelijkt bij die van Real Madrid. Het verschil is er wel. Maar een voordeel levert het voor La Viola niet op. Deze Vieri in de fout. Een duw op Denzel Dumfries. Nou, dat zou helemaal worst case scenario zijn als Real Madrid hier nu met nog een halfvol minuten 3-0 zou voorkomen. Moeten ze toch proberen vermijden. De vrije trap met Güler. Strak aangesneden op de vuist van De Gea. Opening van Valverde. Voordat komt, dan is er nog een kopballetje. Zonder echt al te veel gevaar van deze Martinez. En door. Het is echt wel zoeken naar aanspeelpunten. Ik heb vooral de indruk dat het zoeken is naar automatisme. Er is inderdaad nog altijd geen enkele poging van Fiorentina genoteerd. Ook hier gaat het niet goed in de combinatie richting een Doer. Geen fout van Sharon Doer. Sterk seizoen toch wel gespeeld in moeilijke omstandigheden in dat middenveld bij Fiorentina. Een jongen met potentieel. Met heel veel potentieel. Is ook een belofte international voor Italië, Sharon Doer. En heeft zelfs al twee caps voor Italië achter zijn naam staan. Was in die periode natuurlijk net na het seizoen, begin juni, waar Italië twee oefenduels afwerkte tegen Luxemburg en tegen Griekenland. En waarbij de bondscoach ad interim koos om eigenlijk een belofte selectie te nemen. Aangevuld met enkel en alleen nog Gianluigi Donnarumma. Alle andere grote namen in het Italiaanse voetbal. Die kwamen niet om het Italiaanse shirt en de Italiaanse vlag te verdedigen. Dat zullen ze dan maar moeten gaan doen. Op een ander moment. Silvio Baldini was trouwens die bondscoach ad interim.

tegen Watford werd gewonnen. Net als deze Piccoli. En die scoort nu ook. Ja, dat is nu toch al de derde goal van Roberto Piccoli. In het voorseizoen van Fiorentina. Dus dat zit best goed hoor voor Fiorentina. Deze man met zijn derde goal. In de voorbereidingsfase voor Fiorentina. Goals gemaakt in de roadtrip in Engeland tegen Queen's Park Rangers en tegen Watford. En nu dus ook tegenover het grote Real Madrid, Roberto Piccoli. In de korte hoek voorbij Looney. Afgelopen seizoen 8 keer de netten doen trillen. 4 keer maar in de competitie, 3 keer in de Conference League. Want ook daar hebben ze gevoetbald. Ondertussen kijken, want daar is Real Madrid opnieuw. Is er wel een foutje gemaakt door Dumfries. In de poging om te trappen naar de goal. Met het uitzwaaiende been tegen Dragusina. En ja, op zich wel goed voor de wedstrijd dat Roberto Piccoli heeft kunnen scoren. Want zo zit er terug weer een beetje spanning in. Na de toch wel makkelijke route die Real Madrid kreeg van Fiorentina richting de 2-0. Dus zo is er toch nog wat om voor te spelen. Gudmundsson was ook hier in de buurt. Maar Julian Weinberger heeft een duurfout gezien. En ja, zo kan Fabio Grosso terug weer wat meer in beeld komen. Weghalen, denkt hij. Valverde. Dat komt er niet. Van Alvaro Carreras. Die gaat dan ook in de fout. Voor hem is er weinig aan. En dan gaat het vooral om een schwalbe van Jiménez, denkt hij. Hij kan erom lachen. Laatste secondjes stikken weg van deze eerste helft tussen Real Madrid en Fiorentina. En gaat Fiorentina dus een achterstand moeten proberen goed maken, tenzij hier Gudmundsson nog wat kan forceren. Komt er nog een aanval of niet? Van de ploeg uit Firenze. Vieri, nee, de 45 minuten vervolmaakt en Julian Weinberger maakt een einde aan de eerste helft van dit oefenduel tussen Real Madrid en Fiorentina. Zoals gezegd eigenlijk Real Madrid vrij makkelijk richting een 2-0 kunnen voetballen. Met eerst de goal van Endrick, nadien die van jeugdproduct Alexis Chiria. Uiteindelijk was er de aansluitingstreffer van Roberto Piccoli, waardoor het dus nog spannend kan zijn richting de 2-0.

tweede helft waar we hoogstwaarschijnlijk wat nieuwe namen zullen te zien krijgen. Wij gaan er even uit voor een korte pauze. Tot straks voor de tweede helft van deze oefenpot tussen Real Madrid en Fiorentina. Welkom terug, dames en heren, voor zometeen de start van de tweede helft in het oefenduel van Real Madrid tegen Fiorentina. Waar het voorlopig 2-1 staat voor de Koninklijke. Met het nummer 29 ziet u hier Endrik. Hij scoorde de 1-0 voor Real Madrid. Nadien werd de score verdubbeld door Alexis Chiria. Uiteindelijk nog laat in de eerste helft een aansluitingstreffer gescoord door Roberto Piccoli. We zien het nummer 19. Dat is Rolando Mandragora. We zien wel een wissel aan de zijde van Fiorentina. Waar Oliver Christensen de tweede helft mag keepen. En de 35-jarige David De Gea mag toekijken. Eerst mag douchen en nadien mag toekijken voor de tweede helft. En dat lijkt voorlopig ook de enige wissel te zijn. Julian Weinberger die nog even polshoogte neemt. En dan de tweede helft op gang fluit. Dus Fiorentina heeft er desondanks een moeizame eerste helft in aanvallend opzicht er toch nog iets van kunnen maken. Met eigenlijk de enige poging binnen het kader. De enige echte grote kans in de eerste helft kon dus Roberto Piccoli scoren. En dus wat leven terug in de wedstrijd blazen. Want het was toch vrij makkelijk hoor, op automatische piloot. De manier waarop Real Madrid de bal kreeg. En de manier waarop Real Madrid zich naar een 2-0 voetbalde. Voorlopig dus nog maar één wissel. Dus niet de 22 zelfde namen. Enkel De Gea aan de kant gehouden voor Christensen. Ga er maar vanuit dat we straks zo meteen dus in die tweede helft wat nieuwe namen zullen te zien krijgen. Camavinga. Goeie eerste helft gespeeld. Was toch wel alom present in dat middenveld. Veel infiltraties ook van Camavinga. Om Guler wat te ondersteunen. Camavinga die ook de 2-0 aanbood voor Chiria. Dat is een goede bal op Piccoli opnieuw. En die zou eigenlijk niet mogen twijfelen. Piccoli nog steeds. En dan een kopballetje zelfs. Lunin was er niet gerust op. Maar wel geholpen door zijn jonge centrale verdediger Mario Rivas. Hier zijn hoofd kon tegenzetten in de plaats van Albert Gudmundsson. De corner met de captain. Indraaiend tot aan de tweede paal. Die gaat over de lijn. Dus doeltrampen voor Real Madrid en voor Lunin. Die dan toch niks kon doen aan de treffer van Piccoli. Valverde. Heeft er een draak van een WK op zitten met Uruguay. Niet om snel te vergeten. Konden ze eigenlijk al heel snel de focus terugleggen. Naar het nieuwe seizoen. Jiménez. Het balletje op een doer. En ook deze paas mocht er zeker zijn. Gudmundsson die trapt ook. En Fiorentina heeft toch wat vertrouwen kunnen tanken. Door de 2-1 aansluitingstreffer heb je de indruk. Net wat meer vertwijfeling zo lijkt het bij Real Madrid.
En Fiorentina begint aan de deur te kloppen van Los Blancos. De witte tegen de paarse, Los Blancos, La Viola. De corner met Mandragora. Deze keer wat wegdraaiend van de goal. Jiménez met de opening. Goedmoensson. Een doer. Nog een keer Goedmoensson. Er staan er nog veel geparkeerd aan de grote rechthoek. Foutje dan toch gegeven op de IJslander. Hij is op een gegeven moment gaan liggen. Goedmoensson. Het is niet van deze fase dat er is afgefloten. Een nieuwe corner afgedwongen. Ja, stel Moise Kean gaat toch naar Como. Dan wordt Roberto Piccoli toch de voornaamste man in de aanval bij Fiorentina. En nogmaals, hij voetbalt zich echt wel in de kijker van Fabio Grosso. Want 3 keer gescoord. In dus de voorbije 3 oefenpartijen. Telkens 1 keertje. Een counter misschien nu. Voor Real Madrid. Endrick. Oh, wordt aan het shirt getrokken. Maar we gaan door. We gaan door. Alexander Arnold. Tja, nee. En Endrick die vraagt om een kaart voor degene die aan zijn shirtje trok. Dat was Goedmoensson. Moet eigenlijk altijd een kaart zijn. Maar goed, bal is niet buiten geweest. Weinberger die ook zei dat hij het voordeel liet. Aanval zo kon laten doorgaan. Krijgt hij dan toch in extremis de gele kaart wel degelijk. Het is de eerste gele kaart van de partij. En best wel terecht natuurlijk. Deze Goedmoensson. Centraal is er wat ruimte toegeknepen door Dragusin. Een goede aanval hier van Fiorentina. Hier zit muziek in. Goedmoensson vraagt. Goedmoensson krijgt en hij lepelt hem voorlangs. Ging over de Oekraïense doelman Andrei Lunin. Maar gaat dus langs het doel. En een paar meter ernaast zelfs. Ja, dit had eigenlijk wel de 2-2 kunnen en moeten opleveren. Kijk eens, ver naast hoor. En hij beseft het. Carreras, tja. Lunin kan hem claimen. Moeilijk voor Chiria om daar achteraan te gaan. Die trouwens ook een hele kwikke, goede eerste helft heeft gespeeld, Alexis Chiria. Ik denk dat die wel voor de Madrilenen heeft opgevallen. Ulay. Atta. Listig balletje tot bij Piccoli. Heeft enkel steun van Ndour. Dat is een goede bal van Ndour op Atta. Arthur Atta nu dan. Meegeven met Ndour. Ulay kan die trappen of niet.
is er een fout gemaakt. Is wel degelijk een fout gegeven door Weinberger. Aan de rand van het 16 meter gebied. Ja, is het er net in? Is het er net voor? Voor Weinberger dus alleszins een vrije trap. En ik denk dat ze daar niet om mogen morren. Hier Hendrik. Het contact is er buiten. Het contact is er buiten. Dus daar komt hij goed weg. Maar er is wel een vrije trap afgedwongen door de jonge Ivoriaanse middenvelder Oulahi. Wie weet daar raad mee bij Fiorentina, is het Mandragora. Of wordt het Piccoli? Met vertrouwen natuurlijk naar zijn goal. Lijkt wat weg te stappen, dus wordt het Mandragora met zijn linker. Over de goal van Lunin. Zelfs op het dak van het doel. Het wil graag zijn goaltje gemaakt vandaag, Mandragora. Heel veel concurrentie bijgekregen op dat middenveld. Met dus Oulahi die er is bijgekomen. Met Arthur Atta. Dan is er ook nog Nicolo Fagioli. Die vandaag op de bank zit. Een doer. Terwijl gaan we eerst kijken, want een aantal wissels vooral bij Fiorentina. Wie zijn de nieuwe namen? Nummer 3. Dat is Dodo. Met het nummer 11 staat Nicolo Fagioli klaar om in te vallen. En met 23 Moise Kean. Dan toch invallen. Dan toch niet volledig last van transferitis. Hier is hij, Moise Kean. En Dodo vervangt Alejandro Jiménez. Fagioli, die is in de plaats gekomen van Christ Oulahi. Foutje op de nieuwe spits die erop is gekomen. En opvallend toch veel meer balbezit voor Fiorentina sinds die aansluitingstreffer. Sinds ook de start van de tweede helft. En zelfs nu de 2-2. Dus Fiorentina is helemaal back into business. En meteen het hoofd gevonden van Moise Kean. Hij staat er nog maar een aantal luttele seconden op het veld. Ingekomen. Een goede minuut geleden nog niet zelfs ingebracht door Fabio Grosso. Als vervanger van die andere doelpuntenmaker vandaag, Roberto Piccoli. Ja, en Moise Kean. Dat is een binnenkomer. En toch wel heel straf de manier waarop Real Madrid de 2-0 te grabbel heeft gegooid. Eigenlijk tot dan geen vuiltje aan de lucht. Fiorentina was aanvallend onmondig.
was er één goede aanval helemaal op het einde van de eerste helft. En sindsdien is de futter wat uit bij Real Madrid. Echt wel zeer opvallend om waar te nemen. En Moise Kean, die zegt grazie mille. De clubtopschutter van afgelopen seizoen in de Serie A voor Fiorentina met 8 stuks. Het is niet hetzelfde trouwens dan 2 seizoenen terug. Toen maakte hij er 19. Zijn meest productieve jaar was dat. Maar toen draaide ook Fiorentina een pak beter. Valt op Camavinga. Ja, vraag is of José Mourinho het tijd vindt om eens wat andere mensen aan het werk te zien. Met nog een half uurtje te gaan. Nogmaals zeggen, er komen nog kansen. En stelselmatig zullen ook de grote kanonnen binnendruppelen. Maar goed, van die nieuwe namen zijn er dus 2 van de 5 te zien vandaag. Hier is Dumfries. Een van die namen. En Carlos Espi, die verwachten we toch ook wel vandaag. Maar dus die andere 3 namen, Ibrahima Konaté, Bernardo Silva en Marc Cucurella, die genieten nog van vakantie. Toch ook wel een opvallende naam vandaag in de kern van Real Madrid is Franco Mastantuono. Het grote talent uit Argentinië. Die naar verluid misnoegd zou zijn omwille van de weinige speelkansen die hij dus nog maar heeft gekregen. En het plan ligt op tafel om hem uit te lenen. En de naam aan wie Mastantuono wordt gelinkt is de tegenstander vandaag, Fiorentina. Zou blijkbaar in pole position liggen om Mastantuono voor een seizoen te huren. Rivas, een van de jongens van La Fabrica. In een toch wat moeilijkere periode in de wedstrijd voor die jonge kerels. Bruist niet van de grote namen op de bank trouwens bij Real Madrid. Buiten Espi zijn dat vooral jongens van La Fabrica. Die het dan maar moeten doen. Het is misschien daarom dat Mourinho nog niet happig is om grote veranderingen door te voeren. Hendrik die er vandoor gaat. Even vastgehouden door Vieri. Hendrik nog steeds. Bal is binnengebleven. Het is trouwens Dumfries. Geen idee waarom ik Hendrik zei. En de fout gegeven op de Nederlander. Hendrik stond erbij en hij keek ernaar. Een contract tot 2030. Getekend Denzel Dumfries bij de Spaanse grootmacht. Het was een lang gerucht hoor. En uiteindelijk werd het dus waarheid. Güler valt op Christensen toch wel. Kon niet anders. Verluidt trouwens een clausule in zijn contract staan dat hij voor 20 miljoen euro mocht verkassen. En dat gebeurde ook. We zien ook een nieuwe naam bij Real Madrid. Met het nummer 32 komt Jorge Sestero op het veld. Dat is een centrale middenvelder die in de plaats komt van winger Alexis Chiria.
beetje weggedemsterd in de partij. Maar wel een goede eerste helft gespeeld. Daar moet hij zich aan optrekken. Dat 18-jarig talent nog niet zo gek lang geleden. Weggeplukt uit de jeugd van Sevilla trouwens. Alexis Chiria. Een speler waar muziek in zit. Carreras. Zal toch op een iets andere manier gevoetbald worden nu door Mourinho? Met de intrede dus van Jorge Sestero. Die trouwens ook speelde in de Youth Cup finale. In de Youth League finale, sorry, tegen de jonkies van Club Brugge. Dus een derde naam op het veld. Die een paar maanden geleden in die finale stond. Dat was op 20 april. In het Stade de la Tuyère in Lausanne. Bijna 5500 mensen die de finale live hebben bijgewoond in dat stadion. Brugge dat een knap parcours afwerkte. Met winst tegen Monaco, tegen het Sloveense Žilina. Winst ook tegen Atletico Madrid. En vooral tegen Benfica. Dat was de grote stuntzege, want Benfica toch ook al jaren te boeken als een talentenfabriek. Heel sterke belofteploeg telkens. In de Youth League. Dat we opnieuw even een cooling break gaan doen. Is het dat wat Julian Weinberger aangeeft? Ik denk het wel. Moise Kean krijgt een handshake van Trent Alexander-Arnold. Hier het moment waar hij op het veld komt, Moise Kean. En een klein minuutje later. Mooi op aangeven van die andere naam die er net was ingekomen. Fagioli, dus het zijn de twee invallers die voor de 2-2 gezorgd hebben. Een goede ingreep van deze Fabio Grosso. Een naam natuurlijk voor altijd verbonden aan de Italiaanse wereldtitel van 2006. Zijn moment de gloire. Al 20 jaar geleden, want gaat de tijd toch bijzonder hard en bijzonder snel. Zijn omgezette penalty zorgde voor de wereldtitel tegen Frankrijk. In Berlijn was dat toen. Wat zegt Mourinho tegen zijn troepen? Dat het beter moet. Dat er wat meer pit in mag zitten. Er komt trouwens binnenkort een driedelige Netflix-documentaire uit over José Mourinho. Als u dat nog niet wist, dan moet u maar eens Netflix in de gaten houden op 11 augustus. Dat is binnen 10 dagen dus. Dan is het de wereldwijde première van de documentaire die ook gewoon de naam Mourinho heeft gekregen. Driedelige reeks van zijn parcours van FC Porto tot zijn tweede periode nu bij Real Madrid. Het zal niet alleen gekeken worden naar de trofeeën die hij in zijn carrière heeft gewonnen. Makers van de serie die hebben beloofd dat je echt wel een blik achter de schermen gaat krijgen. Dat je de persoon José Mourinho beter zal leren kennen door de documentaire. Wat voor soort leiderschap dat hij heeft in een kleedkamer. De relaties die hij kan opbouwen met spelers, met mensen in de voetballerij en dergelijke. Dus is toch wel iets om naar uit te kijken. Er komen trouwens heel veel grote namen in de documentaire voor die wat vertellen over José Mourinho.
Eden Hazard onder meer. Is zo één van die namen.

Ondertussen staat Giovanni Fabian klaar om in te vallen. Aanvallende jonge middenvelder. Nou ja, jong, 23 jaar, dat is steeds jong uiteraard. En dat is ook wel een nieuw gezicht sinds deze zomer trouwens. Die hebben ze voor net iets meer dan 10 miljoen euro weggeplukt bij Bologna. Geen onbekende, want heeft ook het afgelopen half jaar al als huurling gespeeld voor Fiorentina. Nadien dus definitief overgenomen aan het einde van die huurperiode. Er komt Gudmundsson vervangen. Vrij grote kerel trouwens voor een aanvallende middenvelder, 1,90 meter. Dus heeft wel wat karuur. Afgelopen seizoen niet kunnen scoren in het shirt van Fiorentina wel. In zijn eerste periode bij Bologna in het begin van vorig seizoen. En zo dus exit Gudmundsson. Enige speler die tot nog toe een gele kaart had geclaimd. Fabian dus in zijn plek. Fagioli was goed. De opening. Atta. Die doorgaat. Arthur Atta. Nee. Kan ook het foutje niet maken. Die hebben ze weggeplukt bij Udinese trouwens. Arthur Atta. Geboren in Frankrijk in Rennes. Zijn neus aan het professionele venster gestoken bij Metz. 2 jaar geleden trok hij dus naar Italië richting Udinese. Die best een productief jaar achter de rug heeft. 6 goals, 4 assists in 36 Serie A-wedstrijden. Aangevuld met de Coppa Italia. Ook wel een vrij imposant figuur trouwens. Net geen 1,90 meter. Dus ze hebben echt wel qua inkopen gekeken naar fysieke présence in dat middenveld. Door. Het kan eigenlijk een hele tweede helft niet meer. Real Madrid. Aanvallend niks meer klaargespeeld.

kunnen wat opschuiven met Carreras. Heeft steun van Güler. Dat is een goede beweging van de Turkse international. Güler dan toch met de voorzet. Moeilijke controle dan voor Dumfries. Stel me toch vragen hoor, bij die tandem op rechts, Dumfries, Alexander-Arnold. Dat lijkt een experimentje van Mourinho. Eentje waarvan ik toch niet overtuigd ben dat hij zal blijven standhouden. Uiteraard komen nog heel wat jongens terug. Astantuono die verdwijnt, maar bijvoorbeeld een Brahim Diaz moet nog terugkeren. Een Rodrigo uit de blessure. Waar gaat hij Bernardo Silva zetten? Is dat op de plaats waar Güler vandaag heeft gestaan? Lijkt het meest logische, maar goed, daar heb je ook Jude Bellingham. Dus ja, dat wordt keuzes maken. Hier is Endrick nog een keer. Ook hij volledig weggedemsterd. Gaan we nog wat wisselen. Zijn nog wat nieuwe namen optilt. Wel degelijk, 40 en 38. Dus we krijgen Carlos Espi in zijn eerste acte de présence als nieuwe speler van Real Madrid. En Daniel Janes gaat er ook op komen. Nog zo'n speler die mocht starten in de Youth League finale in april tegen de jonkies van Club Brugge. Carlos Espi dus. Vervangt Endrick. Gescoord en vooral zich in de kijker gespeeld in de eerste helft. En Dumfries, die verdwijnt voor Janes. En dus een totaal ander profiel dan Endrick in de spits nu bij Real Madrid. Want Mourinho wou iemand met fysieke présence erbij hebben. En de keuze is dus gevallen op deze jongeman, Carlos Espi. 1 meter 94 groot. 21 jaar, ook nog vrij jong dus. Straks vertellen we daar wel wat meer over. Want met de nummers 2 en 14 komen Nicolo Fortini met het nummer 14. En Victor Valdepeñas op het veld. En die nummer 2 is interessant, want die is nog maar een paar dagen geleden getransfereerd van Real Madrid naar Fiorentina. Carlos of Victor Valdepeñas dus voor Luca Ranieri. En Fortini in de plaats van Ndour. Kwartiertje hebben ze nog. Fagioli. Een naam om dit seizoen in het middenveld bij Fiorentina in de gaten te houden. Fagioli. Speler met een enorme rugzak. Ooit benoemd tot de meest beloftevolle speler in de Serie A. Maar zijn groei afgeremd door een serieus schokschandaal. Waar zijn naam mee verbonden was. Dat was het gokskanaal waar onder meer ook de naam van Sandro Tonali uit voortkwam. Het was een heel groot schandaal en dat leverde toch de nodige straffen op. Ook voor Fagioli. Maar een dijk van een voetballer hoor. Een hele goeie. Nooit een enorme belofte bij Juventus. Mandragora met een veilig tikje.
Dragozin. Een van de eerste baltoetsen voor Fortini. Niccolo Fortini. Jongelingsachter bij Fiorentina. Nog maar 20 jaar. En een jeugdproduct. Oftewel gevormd en gekneten doorheen de verschillende jeugdreeksen van Fiorentina. Dragozin. Aan de bal vooruit. En een fout op... iemand van Fiorentina, dacht ik. Niet gefloten. Dat leek toch een fout op Fabian. Valverde. Ze vandaag iets minder kunnen tonen. Deed dat beter tegen Leganés. De 4-1 tegen Leganés waar Valverde... twee goals maakte, maar zoals gezegd, die partijen tegen Alcorcón en Leganés die waren achter gesloten deuren in het oefencomplex van Real Madrid. Giannis moet samen met Espi voor wat meer schwung zorgen voorin. Dan is dit goed van Dodo. Ah, mooi hoe Fiorentina eruit komt. Fortini. Dan is dit een hopeloze bal op Dodo. Kon hij niet zoveel mee. Krijgen we nog een winnaar in de laatste 10 minuten van deze oefenpartij. Valverde die een keertje wil doorgaan.

Carreras. Terug tot bij Rivas. Met Alexander Arnold. Dan mogen de nieuwelingen wat acties proberen maken. Sestero wordt overgeslagen. Het gaat tot bij Rivas. Fiorentina plooit terug. Janes. Camavinga. Ja, toch wat ruimte gecreëerd nu voor Sestero. Espidamar. Het aanspeelpunt. De targetman die Mourinho wilde hebben. En een kopkans. Bijna voor Real Madrid. Een poging van Janes nog afgeblokt. Ze proberen er nog iets van te maken richting het einde van de partij. Valverde was er daar met de infiltratie. Door de wissels die deze Mourinho heeft doorgevoerd lijkt Valverde wat hoger op het veld te staan nu. Niet zo gek lang geleden trouwens zijn verjaardag gevierd, Federico Valverde, 22 juli. Dus dat was vorige week woensdag, 28 jaar geworden. Ja, wel een paar die recent hun verjaardag gevierd hebben. Een dagje daarvoor, vorige week dinsdag op de Belgische Nationale Feestdag, Hendrik die 20 jaar werd. En Carlos Espi zelf, die vorige week vrijdag zijn 21ste verjaardag vierde. Diego Lacosta die gaat nog voor Real Madrid ook nog mogen invallen. Bij Fiorentina staan er ook nog twee nieuwe namen klaar. Lacosta dus, die er ook op komt. En die Valverde aflost. Is ook een centrale middenvelder, deze Diego Lacosta. En wie zijn de namen bij Fiorentina die er nog gaan mogen opkomen? 26 en 27, dat zijn de nummers. Federico Crocci en Lapo Deli. Crocci vervangt Atta. Is het Mandragora die ook verdwijnt? Ik denk het wel. Voor Deli. Zo blijven enkel Dragusin en Vieri over. Bij Fiorentina die aan de wedstrijd zijn begonnen. Voorts allemaal andere nieuwe namen. Bij Real Madrid merk je toch dat de iets wat grotere namen naar de kant zijn gehaald. Hendrik, Dumfries en Valverde. Enkel wat die grote namen betreft. Camavinga en Alexander Arnold die blijven staan. En ook Chiria naar de kant gehaald. Güler, die staat er ook nog altijd op. Maar komt wat minder in het stuk voor. Hier nu een aanval. Fiorentina. De paas was er van Fortini. Nu Camavinga. Ja, Fagioli. Met een scherpe tackle. Fiorentina probeert nog wel. Hier is Moise Kean. Die twijfelt niet natuurlijk na zijn 2-2 gelijkmaker. Maar een makkelijke bal voor Looney. Gekraakt schotje zou ook naast zijn gegaan. Lamini Fati
komt ook nog op het veld. En dat is dan voor een van die, laat ons zeggen, grotere namen die dan ook mag gaan rusten. Güler verdwijnt. En Lamini Fati die erop komt. Tja, dat zijn nogmaals allemaal jongens vanuit La Fabrica. Lamini Fati, verdediger, 20 jaar. Spaanse nationaliteit, maar roots in Guinea-Bissau. Giannis die er al op is gekomen, die is 19 jaar, flankaanvaller. Ja, foutje ook hier aan het shirt getrokken. Dit moet ook een kaart opleveren. Fagioli krijgt ze. Sestero trouwens, de middenvelder die erin is gekomen. Die is 20 jaar. Eén naam nog niet vermeld, die Diego Lacosta, die is er 18 trouwens. Dus u merkt het, hè? Dat is allemaal piepjong uiteraard. Sestero is nog steeds 20 jaar. Dan uit Zaragoza. Waar hij ooit bij de jeugd heeft gezeten, maar snel werd weggeplukt door Real Madrid. Dat nog een laatste keer probeert, want nog anderhalve minuut en dan zit de partij erop. Tenzij dat Weinberger wat laat doorspelen door de wissels die we gekregen hebben in de tweede helft. 5 aan de kant dus van Real Madrid. En 9 aan de zijde van Fiorentina. Carreras. Ik denk dat er nu even aan de zijde wordt gecheckt of er nog wat minuten bij komen of niet. Hier is nu een verre poging van Keane. Noenin was er gerust op. Het ziet er naar uit dat we dus geen winnaar gaan krijgen in Real Madrid-Fiorentina. En dat beide teams voor het eerst in hun pre-season naar volgend seizoen toe een puntendeling gaan hebben. Tenzij, wat is er nog mogelijk? Kunnen ze nog een keer die nieuwe grote spits Carlos Espi vinden? Nog maar recent overgenomen van Levante. Waar hij een geweldig tweede seizoensdeel heeft beleefd. Toen hij belangrijker werd voor Levante het afgelopen jaar. Kwamen de resultaten er. Vinden ze hem of niet? Hier is hij, Carlos Espi. Elf goals gemaakt. Het afgelopen seizoen. Won zelfs afgelopen maand maart de trofee speler van de maand in La Liga. En zijn kopbal, zijn gekraakte kopbal, was ook meteen hier in het Oostenrijkse Klagenfurt het laatste wapenfeit. Een wedstrijd met twee gezichten toch wel. Real Madrid dat lange tijd in de eerste helft domineerde. En vrij makkelijk naar een 2-0 zich kon spelen met goals van Endrick en Alexis Chiria.
Op het einde van de eerste helft was er dan toch een prikje van Fiorentina. Die kwam uit het niets gevallen. Maar Roberto Piccoli was er met de aansluitingstreffer. En dan ja, een tweede helft waar Real Madrid niet dezelfde kwaliteit op de mat kon leggen. Zoals dus tot aan die goal, die 2-0 van Chiria in dat ruime eerste half uur van de partij. En Moise Kean die viel dan in. Net voor het uur kon hij met het hoofd de 2-2 gelijkmaker scoren. En dat leidt dus tot een puntendeling. Voilà, niemand echt ontevreden. Hendrik lacht zijn tanden bloot met landgenoot Dodo. En zoals gezegd dus, Fiorentina speelt ook nog een paar oefenduels. Maar vooral voor Real Madrid is het om te onthouden dat ze komende zaterdag spelen in Budapest tegen Ferencváros. Op 12 augustus tegen Deportivo La Coruña. En vier dagen later de laatste oefenpartij tegen Schalke 04. Dankjewel dat u erbij was bij DAZN. En tot een volgende keer. Bye bye.

1, 2. Een zeer bijzondere goedemorgen, 20 voor 9. Luister naar een uitzending van de zender Brescia en de Janneke. Als dat de klokje van 12 uur. De prijs gaat natuurlijk even speciaal te ronden voor onze jukebox die vandaag jarig is natuurlijk. En nog even gefeliciteerd natuurlijk. Ook even voor Pieter met Anna. Ook even voor Lady Minus natuurlijk. Ook even voor Anneke en Herbert. Ook even voor mijn dinnetje naam natuurlijk. En goedemorgen.

De godenzoon hebben we onze Elroy, ook even voor onze olifantje, onze Vincent natuurlijk. Ook gaat het blij dat ik voor de smederij, Martin en Patricia, goedemorgen. Blij is ook even die kant op natuurlijk, ook even voor Robert en Marit. En ook goedemorgen aan die kant. Beetje opstapprobleem hier met het programma, maar hij doet het in ieder geval weer, hè.

een oprechte goedemorgen. U luistert naar Zempira.com. Als u met de Bres en bij Jan ook Alfred uit Soest, goedemorgen. Ook de familie Bierbuik, goedemorgen. Blijf, we gaan nog even die kant op, hè. Verzoek, reactie 06 en dan de 11, dan de 12, dan de 49, dan de 29. Dan pakken we rond de klok van 10 uur. Pakken we de volgende serie verzoekjes erbij. Als het goed is, zijn we tot de klok van 12 uur. En dan kunt u verder luisteren naar de Golden Zone FM. Mits dit niet te warm is in de studio daar natuurlijk. Het wordt vandaag weer Blondie Hot.

reacties. 06 en dan de 11, dan de 12, dan de 49, dan de 29. En dan iedereen een goede morgen. We gaan verder met een lekker stukje muziek. Zo voor de handweg hier. Dus een oprechte goede morgen. Luister naar zendpiraat.com als met de Bres en Janneke en een goede morgen. Kom ze maar aan in zeer groot tempo.

0: zoekt een zender. Hebbes! Hoor je dat, oma? De radio is weer wakker.
1: Nee, meisje.

Saskia ziet de chauffeur en doet de voordeur open. Maar de tussendeur staat nog open.

0: Guevara in Angriff. Dat is een Mechelse herder. Als die gaat rennen, gaat ze ook echt. Ik heb nog nie einen Hund zo snel rennen zien. Is der Hund weg?
1: Ja.
0: Stap maar uit.
1: Ganz sicher.
0: Heel zeker.

indertijd allemaal bereden. Dat de cabine van een melkkar, ja, een melkkarretje, bijna 25 jaar mijn huis is geweest. En het zou voor mij dus vreemd zijn een geregeld leven te moeten leiden. Ah ja, ik herinner mij nog mijn eerste elektrokar die ik bestuurde. Ah man, ik was zo trots als een pauw. En popelde om hem met mijn vrouw mijn zoontje te laten zien. Je kent het wel als een eerste dag, hè? Nieuw karretje mee voor de baas.

met melkweermans. Maar een slecht leven was het ook weer niet. Ondanks het feit dat ik het altijd druk had. Razend druk. En het was een jaar of zes daarna, toen ik op een dag thuis kwam en er niemand was. Mijn vrouw was met de kleine jongen vertrokken. Nou, in het begin denk je dan boodschappen doen, hè? Maar dat was helemaal niet waar. En ik kon er maar niet achter komen waarheen. Niemand wist het. En ja, en vanaf die dag eigenlijk was ik alleen met mijn oude trouwe met melkweermans. En in de vele koffiehuizen langs de straat had ik in de loop der jaren veel vrienden gemaakt. En niemand plaagde me dan ook met die bijzondere naam op elkaar. Omdat ze in feite wel wisten hoe ik eraan gekomen was. En ik had ze allemaal over mijn kleine knul verteld. En over hoe zijn reactie was geweest toen hij voor het eerst mijn elektrokar zag. Met melkweermans.

brok in mijn keel. En de tranen sprongen in mijn broek. Want achter op die mooie melkkar stond te lezen: met melk meermans. Kraag nou wat, dacht ik toch. Maar van, ik geef het meer gas en ik bleef achter hem rijden. Bij het eerst volgende koffie zette hij zijn kar aan de kant. Drie parkeerplaatsen had hij nodig. En ik de mijne erachter. Vlak erachter. Bijna er tegenop. Enfin, toen we binnenkwamen, bood ik hem een kop koffie en een nasiebal aan. En we raakten aan de praat. Hoe kom jij aan die naam met melk meermans op die kar? Vroeg ik hem. Tja, zei hij. Mijn vader was ook melkboer. En mijn moeder vertelde me dat ik die naam gebrabbeld had toen ik nog een klein jongetje was.

liefhebber van muziek en van halve liters Duits bier. Vandaag zetten we hem eens goed in.

0: eerst even een belangrijke vraag. Hoeveel halve liters heb je eigenlijk op?
1: Dat weet ik niet meer.

En we beginnen de week zoals altijd. Met goede moed? Nee, met problemen.

Dit was Firma Catastrofe. Dat superweekend! De barbecue, de bier, de koeien, de vers, de ketchup, de spekla tegen het raam. En natuurlijk, iedereen.

Het is tegen 12 uur. De ene klok geeft hij 12 aan, de andere geeft hij 3 minuutjes voor 12 aan. Dus heb ik geluisterd naar de zender Brescia en mijn Janneke. Wat gek onderweg vandaag, maar het is al een beetje aan de warmte liggen hier, hè. Goed, ik kan zo te verder luisteren naar de Gouden Zoon FM, onze Elroy. Nou, het mooie zij is natuurlijk tot de klok van 6 uur. En om 6 uur kunt u verder luisteren naar Studio De Olifant. Tenminste, als hij niet wegsmelt daar, hoor. Goed, iedereen bedankt voor het luisteren. Graag tot aankomende vrijdag. Dan zijn we er weer vanaf 8 uur. Tot een uurtje of 11, 's avonds. Wij zijn een speciaal toernooi voor Anneke en Herbert natuurlijk. Ook even voor onze jarige, onze Jubox, onze Roy natuurlijk. En nog even voor onze Tini. Kortom, voor iedere luisteraar, niemand en niemand uitgezonderd. We gaan het stokje overgeven aan de godenzonen. En we gaan eens even kijken wat er aan de hand is met deze PC, hè. Wij stot het erover, hè. We gaan eruit hier en graag tot vrijdag en dag hoor. En Elroy en Vincent alvast succes. Dit was Jordi en Janneke, zendpiraat.com en een goede middag. Klein stukje muziek en hier wordt geluisterd. En tot vrijdag, dag hoor.

Dames en heren, de flesjes staan koud, de hits zijn heet. De Amstel Studio is weer geopend. Iets horen? Laat het maar weten. Luister goed. Dit is Godenzonen.

in het bos is het nooit echt stil. Zolang die zender draait, doet hij precies wat ik wil. Geen

1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. Hé, wat een geschreeuw zeg. Goed, een zeer bijzondere goede middag. Sta je weer afgestemd tot een uurtje of zes vanavond met de zender Godezone FM. En dat allemaal live en exclusief vanuit de Amstel Studio. En dat natuurlijk allemaal diep verstopt en verscholen in de Zeistere bossen natuurlijk. De muzikale flesjes, ze zijn weer terug van vakantie. Het is weer helemaal aangevuld. We hopen dat de olifant het nu niet zo snel leeg drinkt, hè? Want dan zitten we straks weer zonder. Als het goed is, moeten we de komende weken wel weer even vooruit kunnen, hè? Ik moet eerst natuurlijk even de zender Brescia bedanken voor het voorprogramma natuurlijk van vanochtend. En Marianneke natuurlijk. En hopen dat het wordt opgelost met de PC, hè? Natuurlijk gaan de platen de ronde voor Jan en Alleman, niemand uitgezonderd. De buurtjes links, rechts, voor, achter, boven en onder natuurlijk. Dus ook even voor onze jarige jukebox natuurlijk. Daar in Ermelo. Of was het nou Ermelo? Ja, we weten het eigenlijk niet, hè? Het liedje gaat over Ermelo. Volgens mij zou het Ermelo moeten zijn, hè? Heb in ieder geval een fijne verjaardag. En mocht je nog iets willen horen, dan laat je het maar weten, hè?

Natuurlijk gaan de platen ter ronde ook voor onze studio De Olifant. Zou die nou weer blij zijn dat het voorprogramma terug is of juist niet? Dat is de grote vraag, hè? Ook even voor Hans en Ilona natuurlijk. Luister maar gezellig mee. Ook Herbert en Anneke. En natuurlijk alle andere DJ's van zendpiraten.com die zitten te luisteren. Ab, Albert en Kati natuurlijk, die lekker aan het werk zijn. Ook even voor de Spaanse vrienden daar. In Spanje natuurlijk. En ik kom eraan, hè. Dus pas maar op. Goed voor een goed verzoek of een eventuele reactie. Dat kan naar 06 34 05 43 0 en een 6. Dus 06 34 05 43 0 en een 6. En dan komt het wel binnendruppelen, hè. Goed, luister maar gezellig mee. Dit is tot 6 uur de muzikale flesjes vanuit de Amstel Studio. We gaan maar snel beginnen met de muziek, want het is al warm genoeg, hè. Goed, kom eens aan en ik zeg een goedemiddag.

De rubberen laarzen. Toen ik laatst weer eens op een mooie zondag aan het garnalen vissen was door het Zandvoortse zeewater, dacht ik, ah, dat is ook niks, hè, garnalen vissen op je zondagse schoenen door het water heen waden. Ik denk, Manus, weet je wat jij nodig hebt? Een paar rubberen laarzen. Kaplaarzen. Echte rubberen kaplaarzen. Ik denk, nou, dat moest ik maar doen ook. Dus ik naar de speciale laarzenshop. En daar stonden ze.

0: misschien zie je me nog wel eens lopen door het water. Met mijn fijne, mooie, rubberen, waterdichte kaplaarzen. En mijn rode zuidwestertje, want dat moet ook op natuurlijk. Mooie schat. Ja, kijk er maar even naar. Die fijne, rubberen kaplaarzen. Ga naar huis, even een balletje eten. Kaplaars.
1: Hello, buongiorno tutti. Welcome to my pizzeria. I am your waiter. Today is a very...

0: Kitu.
1: Je mooiste vrouw van het land. In mijn maag naar het strand. Heerlijk in het zand. Lekker onderuit. En dat kietelt is heet. De mooiste vrouw van het land. In mijn maag naar het strand. Heerlijk in het zand. Lekker onderuit. Het zijn de mooiste, de liefste, de fijnste meisjes van het land, hoor. De mooiste vrouwen van het land.

0: ze staan de beste overal.
1: De politie van Apeldoorn,
0: in Zeeland,
1: Amersfoort,
0: overal.
1: In het Noorden en Oosten,
0: in Florida,
1: in Londen,
0: ze staan
1: Lierik en Kessel,
0: overal.

rijdt naar Duitsland met een lege achterbak. Maar als hij terugkomt, is die wagen nog steeds leeg. Waar is het bier, Peter? Wat? Je moest bier halen, dat heb ik gedaan. Waar is het dan?

zeer bijzondere goede middag. Zo heeft u vanaf het klokje van 12 uur kunnen luisteren naar studio, naar de zender Gode Zone FM. En dat is natuurlijk allemaal vanuit de Amstel-studio, dat allemaal lekker diep verstopt en verscholen in de Zeisterbossen. Ik word hier een beetje in de war gebracht omdat die toppen maar blijven vliegen. Hè. Die gingen weer helemaal los net. Wat is dat toch? En we zijn ook nog eens door de flesjes heen. Het is echt weer... Er kwam net ook een plaat voorbij. Wie heeft mijn bier gejat? Maar... Ik denk dat ik ook de daren wel weet. Dat is de olifant. Oude

goed, dat was hem dus weer. Dit was de Amstel Studio hier live dus vanuit de Zeister Bossen. Zometeen wordt het denk ik heel stil. Dan is het de beurt aan Studio De Olifant. Maar die heeft natuurlijk geen muziek meer over, hè? En hij heeft zich helemaal klem gezopen. En de dopjes zijn het bewijs daarvan. Goed, volgende week maandag dan zijn we er weer vanaf een uurtje of 12. Maar wie weet, vanwege de hitte zou het misschien best kunnen dat we er nog wel eens eerder zijn. Beetje afhankelijk wat er allemaal gebeurt. Maar luister zeker naar zendpiraat.com. Dan is er altijd wel weer iets te beleven. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer. En veel plezier met Studio De Olifant. Dag hoor.

Luisteraars, samen dus bijzonder. Goedenavond. Zo bent u verbonden met de Studio de Olifant en de Konijfjes. De vriendjes en vriendinnetjes aan boord. En we hopen dat het goed is in spreek, in muziek en dat de beleidjes van vandaag een beetje aanstaan, hè? Allereerst zijn de beleidjes inbestemd door vriendje Elroy. De studio de Gode Zonen. De Amstel Studio bij uitstek. Was weer uitstekend vandaag. Bedankt voor het voorprogramma. Er zijn inderdaad niet zoveel platen meer over, hè? Dat klopt wel, hè? O, je gapert. Maar was uitstekend, vriendje. Was dik voor elkaar. De plaatjes waren uitstekend, hè? En wat ben ik toch een ontzettende mazzelaar, hè? Ik heb gewoon twee voorprogramma's. Vanmorgen al van de Brescia. Nou, nu van de Gode Zoon, hè? En dan kom je in de doppies eraf halen, hè? En, Elroy, ik heb wel een oplossing voor jou, hè? Voor de doppiesprobleem, hè? Dan moet je blikjes kopen. Of echt bier. Met beugels. Nee, dat probleem ook niet, hè? Maar ja, een echte Amstel drinker zal nooit een Grols drinker worden, hè? Dus, dat is ook wel waar. Dat was uitstekend, vriendje. En ook natuurlijk de Brescia en Marjan. Plaatjes zijn ook vandaag allemaal voor jullie bestemd. En bedankt voor het bijzonder mooie voorprogramma. Hebben we van genoten, hè, hier in de Olifanten Studio, hè, vanmorgen. Waarin prima arbeidsvitamintjes, hè. Dat gold ook voor de Gode Zonen, hè. Was uitstekend.

Zo gaat het blaadje van vandaag natuurlijk even speciaal eronder voor de familie IJsink, Anker Smit door aan de Heelweg. Luister ook gezellig mee. Bedankt weer voor de medewerking en de versterking. Ook vriendje Koen, onderweg naar de studio. Ik weet niet of de lady erbij is, hè, maar... Ik hoor wel iets over gehaktbal, dus dat zal wel goed komen.

Verder wil ik eventjes de jongens van de firma Rond en Dik eventjes bedanken voor de medewerking. En voor het uitschakelen van de zender. Voor de medewerking, hè, dat wordt gewaardeerd. En bedankt voor het overleggen. Morgen zo kant, kerels. Wordt gewaardeerd. En dat wordt onthouden, hè. Dat schepen wij op in de studio. En dan, als het dan een keer andersom is, dan komt het ook dik van elkaar, vriendjes, hè. Bedankt voor de blaadjes en was uitstekend, hè, het hele weekend. Dik audio, dik signaal, hè. Dus dik voor elkaar hier in de Achterhoek. Was uitstekend. De firma Rond en Dik, hè. Nou, bedankt voor de medewerking. Ik zou zeggen, voor deze kant uit. Jullie zijn ook van harte welkom in de studio natuurlijk, hè, vanavond.

recente blijkjes van vandaag even bestemd voor alles. Vriendjes en vriendinnetjes op de stream van zendpiraat.com. Luister nog gezellig mee allemaal vanavond. Deze warme maandagavond, hè, want het bijzonder warm en broeierig. En kan ook een klapje om weer komen, hè. Dus een beetje in de gaten houden.

Verder blaadjes ook allemaal eventjes bestemd voor vriendje Claudio daar in de locatie Amsterdam. Mooi dat je er ook al een tijdje mee bent, hè? Mooi met geluisterd naar de godenzonen ook, hè? Zal hij leuk vinden, hè? Het kerel ook luisteraars, hè? Dat was een geintje, Elroy, hè? Dat was een geintje. Allemaal cabaret. Maar vriendje Claudio, luister ook gezellig mee. Ze zijn ook allemaal voor jou vanavond, daar in de pijp. Drink maar een paar, hè. Doen wij hier ook. Het is warm zat, dus een beetje vocht innemen is nooit verkeerd, hè. Verder de blaadjes ook eventjes voor de favoriete schoonholders. Ricky en Gerard, mooi dat jullie er weer bent. Veilig terug van de vakantie. Mooi dat jullie genoten hebben, hè. Ik zeg, ik spreek elkaar van de week wel eventjes. Hè. Kom van de week wel in die kant uit. In de barbecue, hè. Maar mooi dat jullie er weer zijn. Dat jullie weer veilig aangekomen zijn, hè. Zeg ik wel voor jullie vanavond. Luister gezellig mee daar. Locatie Vorden. Er zijn de blaadjes natuurlijk ook allemaal even bestemd voor alle medewerkers en versterkers en sponsoren van dit muziekstation. Wordt ook allemaal gewaardeerd, jongens. Bedankt voor de hulp en de medewerking weer, hè. En jullie zijn ook allemaal vanavond weer van harte welkom in de studio, hè. En jullie weten de weg wel, hè. Goed, we gaan blaadjes draaien. 06-10-63... En dan 0864, dat is het telefoonnummer van de studio. Dat is 06-10-63. En dan 0864, dat is het telefoonnummer van de studio. En dat komt alles van, dik voor elkaar vanavond, hè. Ik zou zeggen, u draait, wij drinken ze wel. Maar eerst maar eens even naar de Big Pot, hè. We hebben bier genoeg gehad, hè, van vandaag. Voor nu. Eerst maar eens even met vreden, man. Ik heb hem niet goed, hè. Dus bent u verbonden met de olifant en de konuiten. Vanuit de Achterhoek, vanuit de Bijstandswijk. 06-10-63. En dan 0864. Dat is 06-10-63. 0864. Ik hoor de melodietjes weer aan. Onder blijdjes er eentje van de Music Sounds. En Podori, Dogati. De rest volgen we in vlot en kalm tempo. Dit is de Studio de Olifant. Ik wens u een oprecht goedenavond en... En de Big Pot bent dan. Eet smakelijk, hè? Ik zou zeggen, goeiedag. Adieu.

stond ik vaak aan het strand te kijken naar de grote witte schepen die van Jamaica kwamen. Vele nachten ontwaakte ik uit een droom. Een droom over blauwe zeeën, witte stranden, palmbomen en een mooi donker meisje met lang zwart haar.

en mijn verlangen werd groter en groter. En op een goede dag monsterde ik aan op een van die grote vissersschepen die naar Jamaica voeren. En daar, bij een kleine lagune,

heb jij dat super sexy zoenen toch geleerd? Caroline, Caroline. Ai, met hoeveel leuke jongens heb je dat al geprobeerd?

Jansoldaat. Deze vraag heeft hij gesteld. En heel graag wordt hem verteld. Ons ideaal, dat is een staat met helemaal geen Jansoldaat. Maar die tijd

en weer afgenomen. Maar hij stond er nog geen weekje of hij werd opnieuw verkocht. Een employé uit de kantoorbranche was gelijk aan hem verknocht.

de mens gegeven en weer afgenomen ook. De kantoorman die kreeg balen van het gesukkel met zijn brik.

1-2. Luister, zijn we tussen weer zondag. Goedenavond, zijn we hier verbonden met de Studio de Olifant. De maandagavond. We hopen dat het een beetje goed is in de spreken en in de music. En dat blijkt een beetje aanstaan. Op deze bijzonder warme maandagavond. Het bijzonder warm ook in de studio momenteel. Het is wel te doen, hè. Dus je bent hier verbonden op de vaste maandag met de Studio de Olifant. De vaste kornuiten in de studio. Momenteel aanwezig. Een groet verzoek, ontvangstrapport 0610. 63 0864. Ja, wat is het? In Deurlundon. Inderdaad, hij is een beetje balans, maar. Ik heb het op kunnen lossen, hè. Horen zo beter is, hè. Ja. Dus je bent hier verbonden met de Studio de Olifant, de maandagavond. 06-1063-0864 is het telefoonnummer van de studio. Dat komt alles van elkaar, hè. Berichtje van Brigitte uit de locatie Aalten. Ontvangst is goed in de locatie Aalten. Ik heb een plaatje van normaal draaien. Nou, dat hebben we net gedaan, dus dat is denk ik dik voor elkaar dan. Hé hey jongens, zit er weer goed aan. Wil je een plaatje van de Hazes draaien? Goed, je gewoon van Richard. Richard, luister gezellig mee. André Hazes is er ook bij gezocht en wordt zo gedraaid. Drijf een plaatje van Next One en The Catch Medley. Dan word ik hem opgezocht. Goed, je komt van Joop. Joop, luister mee. Oh, dat is oma Joop in Schiedam natuurlijk, hè? Oma Joop in Schiedam, we luisteren ook gezellig mee vanavond. Blijtje zin ook voor jou, hè? Kun je ook een blijtje draaien van de tijdbrekers met Little Pietje? En goed, je komt van Davy. Davy, luister mee. En ontvangst is goed in de locatie Riedmol. Nou, dat is mooi, hè? Dat is goed. Dat goed is, hè? Wil je even een plaatje van Camouflage draaien, maar dan wel de Engelse versie? Goed, ik kwam van Job. Job, luister mee. Wordt opgezocht. Stan Ridgway, hè? Even kijken naar... Wel in de bak, hè? Jawel.

Opvangst in Groningen, locatie Terborg. Goedje komt van Richard. Richard, luister mee, locatie Terborg. Morian Zadera. Ook de jongens van de studio De Nachtegaal. Wim en André, uitstekend ontvangen gisteravond, hè? Ondanks de kleine storing, maar... Staat dat overeen, hè? En dat is best knap op deze afstand. Maar dat was uitstekend, kerels. De heren van de Nachtegaal Radio. Dus bent u verbonden met de Olifant van het Achterhoek. Met 06-1063-0864. Dan witte met de vocale schijfjes. Volgende plaatje is er eentje van de Kreuners en Ik Wil Je. Maar dat is volgen we in vlot en kalm tempo. 06-1063-0864. Ik hoor de plaatjes en goeienavond. Oeh. Kan dan. Ik was zingen.

zijn beste vriend, dat is een must. Hij draait een plaat voor iedereen. Dat is Hollandstalig, dat staat vast. Koptelefoon.

kast eet. Eén donderslag. Soms weet je niet meer wat je doen laat laten. Mag maak van uw scheet. Eén donderslag. Maak van jouw scheet. Eén donderslag. Pa. Oom Karel is een beste vent. En wat ik zeg is waar. Hij zeurt wel eens maar mee.

niet op voor je oude dag. Maak van uw scheet één donderslag. Maak van je scheet één donderslag.

0: 1, 2, 1, 2, 1, 2. Luisteraars, allemaal thuis, bijzonder. Goedenavond, zo'n bediening is nog steeds verbonden met de Studio de Olifant. En Konijten, vanuit de Achterhoek. We hopen dat het goed is, spreken in de music. En dat op rijtjes en op rijtjes bij jou mogen staan, hè? We hoeven het alleen maar vanuit de warme studio, Wens. Derko heeft het opgegeven, hè? Betty vermonden met de Studio de Olifant vanuit Achterhoek, 061-63 en dan 0864. Dat is nogmaals 061-63, 0864. Komt alles voor elkaar vanavond, hè. Wil je even een blijtje draaien van André Hazes? De groetjes komen van Jorik. Jorik, luister gezellig mee. André Hazes wordt straks nog wel een keertje gedraaid, hè. Kun je een blijtje van Frankie Boy draaien met De Beste van het Wilde Westen? En de groetjes komen van Station Lommerdul. Nou, Erik komt er zo aan, hè. Wordt ook zo hem gedraaid, opgezocht en gedraaid. Kun je een blijtje van Connie Francis draaien? Is het waar? Jawohl, dat kunnen wij wel. En de groetjes komen van Danielle. Danielle, luister mee. En ze zijn voor jou, hè. Hebben jullie ook de Pieter Rulikar?
1: Jawel.
0: Zal wel ergens in de schuur steken, hè. Even kijken. Oh, die hebben we wel. Borke Trio wordt aangevraagd door Trudy. Moest hem gedraaid worden voor haar mannetje. Edwin. En wilde dus graag de Borke Trio en de Pieter Rulikar horen. Dus opgezocht, Trudy, en luister gezellig met je. Verder nog even een berichtje van de godenzoon. Het is een hartje zomer en je presteerde om een winterplaat te draaien. Dus een plaat over sneeuw. Ja, dat klopt, hè. Dat was niet helemaal de bedoeling. Ja, dat is waar, hè. Wel verkoelend. Dat dan maar wel. Hé, hey, knuppels draaien we een plaatje van Henkie Weegaard. Goedjes komen van Richard. Richard, Henkie Weegaard. En gooi nog eens een blok op het vuur, schat. Wordt zo gedraaid voor jou. En luister ook gezellig mee, hè. Hebben jullie ook Ein Sonntag mit Marie of de Engelse versie? Nou, we doen de Duitse, hè. Van Cliff Richard. En een groetje van Kevin. Kevin, luister gezellig mee. Cliff Richard wordt zo gedraaid en opgezocht, hè. En omgekeerd ook. Opgezocht en gedraaid. Ja, la, la, la, la. Even kijken. En nog meer, hè. En nog iedereen. Is er een ander blijtje?

Wil je het plaatje Passepartout draaien? Het plaatje Passepartout wil ik wel even draaien. Ik denk dat je Jantje bedoelt, hè? Hij wordt helemaal opgezocht. Kun je het plaatje draaien van Normaal? Liefst een Duitser van Normaal. Nou, ik dacht aan de boer in Strumpf of zoiets. Jordi komt er zo aan, wordt opgezocht. De boer in Strumpf.

Draai maar een plaatje van de Sunstreams. En wordt aangeboden door Rick. Rick, luister gezellig mee. Kun je een plaatje van Rood-Groen, Kelp, Eemdrein. Kun je ze komen van Stef. Stef, luister gezellig mee. Rood-Groen en Geel worden hem opgezocht. En wordt ook zo gedraaid, hè? En nu is het nou wie dat zingt, hè? En is dat Cindy, hè? Cindy Wijs. Laten we even kijken. Wil je een plaatje van de Sunstreams draaien? Oh, die hadden we al gehad, hè? Nou, dat doen we wel even. Ja, la, la, la, la. Dus je bent hier verbonden met de Studio de Olifant vanuit de Achterhoek. Met 0610-63-0864. Ja, en ik weet het, ome Joop, hè? Ik weet het, met er alles van. Maar het komt goed vanavond, hè? Ik heb de RDJ afbesteld, hè? Of ze zullen ze vandaag niet over te komen, hè? Dus... Voor elkaar. Even kijken, dit is een heel kort berichtje. Ja, zo kan het natuurlijk ook. Dan weten we ook wel wat er bedoeld wordt. Dreams are ten a penny. Groetjes komen van Dave. Ja, die plaat wordt ook helemaal opgezocht en zo gedraaid, hè. Klassiekers uit je speakers, ja. Donders. En volgende plaatje wil ik even speciaal draaien voor mijn vriendje Claudio daar in Amsterdam. Luister gezellig mee, vriendje. Volgende plaatje is even speciaal voor jou, hè. En voor de luisteraars die denken dat het Van Halen is. Het is geen Van Halen, hè. Maar het lijkt er wel op. Het is hartstikke AI, maar het lijkt op Van Halen. En het heet Going to a Glory Hole. Ik zou zeggen, luister gezellig mee. Dit is Studio de Olifant, 0610-63. En 0864, hier komen de blaadjes weer aan. Goedenavond, hè. Goedenavond, hè.

mond. De schoolkantoor, hebba, dat is niks voor mij. De zon schijnt door de ruiten en ik hotse bots naar buiten.

in mijn cabine denderde ik weer eens door een lange nacht. De regen striemde tegen mijn voorruit en het zicht was bar slecht. Opeens, in een flauwe bocht, zag ik in een flits een meisje staan. Iets in haar houding maakte dat ik stopte. Later zat ze naast me in de cabine, door en door nat. Het water droop uit haar lange blonde haar. Ze zei niet veel en ze zag vreemd bleek. Ik zei haar die doorweekte jas uit te trekken en gaf haar mijn leren truckerjack.

geen antwoord. Na een kilometer of 10 doemde rechts van de weg een groot landhuis op. Het lag een stukje van de weg af in het bos. Langzaam draaide ze haar gezicht mijn kant op. En terwijl ze me strak aankeek, zei ze met toonloze stem dat ze hier zijn moest. Ik stopte en wilde haar helpen uitstappen, maar ze was er al uit. Zonder groet of bedankje draaide ze zich om en liep de oprijlaan naar het huis in. Ik haalde mijn schouders op, stapte weer in en reed weg. Het was al een heel stuk verder dat ik opeens zag dat haar jas nog op de stoel naast me lag. Ik vloekte binnensmonds ook dat nog. Even verder was een plek waar ik kon keren.

in de oprijlaan en liep met een natte jas naar het huis. Na lang bellen werd de deur opengedaan door een oudere vrouw. Met één hand hield ze haar nachtpon gesloten en keek me slaperig en verbaasd aan. Ik zei, ik heb uw dochter een lift gegeven. Ze heeft haar jas bij me in de cabine laten liggen. Maar ik heb helemaal geen dochter, zei de vrouw. Nu was het mijn beurt om verbaasd te kijken. Lang blond haar, jaar

Het volgende plaatje, dat draai ik even speciaal voor alle luisteraars. Bij de Olifant, nou, niet alleen bij de Olifant, maar ook bij de Brescia en bij de Amstel Studio. We zijn best wel een beetje creatief. We vinden onszelf enorme creabea's. En wij maken dan ook van die AI-dingetjes. De ene is leuker dan de andere. Ik moet zeggen, er zijn mensen die kunnen het echt geniaal. Ik probeer ook maar wat. Maar er is er nu weer één, dames en heren, jongens en meisjes. Dit is er één, hoor. Ik heb geen idee, ik heb hem nog niet gehoord, dus ik ben ook heel benieuwd. Printje Elroy heeft er eentje gemaakt. Onder de naam van de Amstel Studio. Het liedje dat heet Summer Night. Dat gaat nu in première hier op de Olifant. Ik zeg, luister gezellig mee. Laat me weten wat je ervan vindt, hè. Ik ben heel benieuwd. Ik zeg, komt Jan. Luister mee.

1, 2. Luisteraars, amateurs, bijzonder goede hand. Zo ben ik nog steeds verbonden met de studio De Olifant en de Kornuiten. En over de ontvangst ben je goed in het spreken in de music. En dat blijkt je een beetje aanstaan vanavond, hè? Voor een eventueel groot verzoek, 016 63 en op 0864, dat is nogmaals 016 63 en op 0864. En dat komt alles dik voor de fietsenmaker, hè?

Er moest even een blaadje gedraaid worden van Han Welledik. We hebben aangevraagd door Bernard. Bernard luistert gezellig mee. Han Welledik wordt helemaal opgezocht en wordt ook gedraaid, kerel.

Zoals dat vangt zo goed in Eibergen. Groetjes kom van Dini en van Bert. Dus gezellig mede in de locatie Eibergen. Mooi dat groeten ze. Ook zijn de blaadjes vanavond nemen voor Rieke en Gerard daar in de locatie van Vorden. Luister gezellig mee, locatie Vorden. Mooi dat goed is. Ook zijn de blaadjes in bestemming van Christian en Marloes. Luister gezellig mee. En dat blaadje wat normaal is bij deze gedraaid, hè? In Knuppels ontvangt je het nog steeds goed. In Doetinchem wil je het blaadje van Bert Spier draaien. Happy days in Germany. Groetjes komen van Gerald. Gerald is er gezellig mee. Pleitje die kant uit richting Doetinchem. Een pleitje van Bernd Spier wordt ook weer opgezocht. En nog even gedraaid, hè. Draai eventjes onder de balustrade. Van Eddie Wally. Groetjes komen van Richard. Richard luister mee. Eddie Wally wordt even opgezocht. En als je wat gevonden wordt hij gedraaid, hè. Verder, hey vriendje, kun je nog eventjes die Italiaanse versie van Wakkadi Wakkadoe draaien? Nou, bij deze dat is gedaan, Claudio. Een goede keuze, hè? Oeh, die hadden we ook al gehad. Deze, hè? Ja, zei de. Strak aan de band in de locatie Beltrum. Groetjes komen van Dave. Dave luister gezellig mee in de locatie Beltrum. Kun je ook even een blijtje van Stefan Baks draaien met Naar de Zon? Jawel, die willen we helemaal opzoeken, hè? Zullen we zo doen, Sylvia, hè? Dus dan bent u verbonden met de olifant op de maandagavond. Groet verzoek 06-10-63 en een 08-64. Ontvangst is goed, locatie Borculo. Aangeboden door Benny. Benny luister gezellig mee in de locatie Borculo. Mooi dat goed is door. Ook gaan de blijtjes even speciaal richting de locatie Rietmolen, station RSC. Rietmolen is een super combi. Luister ook gezellig mee, jongens, daar. In de gate zijn er voor jullie. Ook de firma Nathals luister gezellig mee. Blijtjes

En dan ligt er een verzoekplaatje, want die ligt hier al een tijdje, maar ik weet niet meer van wie die was, maar voor wie die was ook niet meer, hè. Ik weet wel welke plaat het is, dat weet ik dan wel. Maar zo meteen, Stan Bridgeway en de Camouflage. Het is de Olifant, 0610 63 0864. Ik kom de laatste serie plaatjes aan. En dan gaan we zo overruimen, hè.

Langs is goed in locatie Lochem. Risico van Rinus. Rinus luister mee in locatie Lochem. Moet het goed is door, hè? Hey, kerels zit er dik aan. Locatie Almen. Risico van Harco. Harco luister mee in locatie Almen. Zijn ook voor jou bestemd vanavond.

Dus je bent in verbonden op de maandagavond met de Studio Olifant. 06-10-63-08-64. Ik kom de vlijtjes weer aan. Volgende is er eentje van Stan Ridgway. En de camouflage en de rest volgen weer in vlot en kalm tempo. Dit is de Olifant. En een bijzonder goeiedag.

1-2. Luister, amateurs, dus we zijn aan het einde gekomen van deze olifantavond. En we hopen dat het blaadjes een beetje in de smaak zijn gevonden. Allereerst even iedereen bedanken die meegewerkt heeft aan deze uitzending. Wordt gewaardeerd, hè? Natuurlijk ook eventjes alle sponsoren van dit muziekstation bedanken. Familie IJzer Anker-Smit natuurlijk. Bakkerij Oude Wesseling aan de Dorpstraat in Ruurlo. Installatie en witgoedbedrijf Obink aan de Dorpstraat in Ruurlo. En natuurlijk Plus Supermarkt aan de Borkelozeweg in Ruurlo ook. Verder natuurlijk ook eventjes Elvis Zender, Funktechnieken und Zender am Lagen. Herzlichen Dank.

Brescia en Marian. De firma Godenzonen. Bedankt voor de voorprogramma's. Dat is bijzonder mooi allemaal vandaag weer. Een hele radiodag vol, hè. Oeh, dat is de muziek op, hè.

Verwarren de blaadjes van vandaag natuurlijk ook eventjes bestemd voor vriendje Roy, die heel erg jarig is geweest afgelopen maandag. Van harte gefeliciteerd, vriendje. En ik denk dat je een mooie dag hebt gehad, hè?

Er waren de blaadjes ook eventjes bestemd voor de favoriete schoonouders. Een locatie voor dan, Rieke en Gerard, bedankt voor de reacties. Blaadjes ook allemaal die kant uit. En mooi dat het goed was vanavond, hè? We spreken elkaar van de week wel in. Met een barbecue.

Zoals ik vanavond van Bondeling met een studeerde olifant. Vanmiddag de Gouden Zoon en FM. En morgen natuurlijk vanmorgen de Breskia en Marian. En dan had je een hele volle maandag, hè.

Lijstje geven we zelf voor de heren van de overheid. Die deze keer niet langs geweest zijn. En worden ook vriendelijk bedankt. En jullie hebben meegewerkt hebben, hè? Mooi om te weten, hè? Jullie hebben meegewerkt aan het feit dat ik er niet uitgehaald ben. Knippels.

Maar dat blijkt je natuurlijk ook vanavond even bezet voor alle studiogasten. Iedereen die vanavond langs is geweest, bedankt voor het langskomen en voor de gezelligheid. En bis de eerste maal, hè.

horen. En dat blijkt natuurlijk ook even bestemd voor alle luisteraars. Hallo, amateurs. Iedereen die gereageerd heeft, iedereen die geluisterd heeft. Ook op de streams van zwentpiraat.com en lalafm.nl. Dat komen voor jullie, hè?

Ook de wachtposten in bedankt voor de medewerking en voor de hulp. Jongens, weet je maar ook. Ik zet hem zo meteen maar uit, hè. De afspelling ging maar van de wand. En dan is het gebeurd, hè, voor deze week. En dan weer de diepvries in, hè.

Dus je was hier verbonden met de olifant. De konijten. Het was de maandagavond. Voor iedereen zometeen wel trusten. Bedankt voor het reageren, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Hè. Ik zeg veel plezier met de andere collega's op de stream van zendpiraat.com. Morgen Pieter en Anna. Alhoewel, ik weet niet met de warmte, maar misschien ook wel. Hè. Ik zeg een leuze gezellig. En iedereen op de FM ook. Veel plezier met de andere piraatjes. En is niks te mogen. Want je weet het. Ik ben piraat. Eén die je niet verslaat. En daar ben je van. Jongens, daar ben je mee. Dag hoor. Adieu.

Ook natuurlijk vriendje Claudio, daar in de locatie Amsterdam. Bedankt voor de reacties. En voor de gezelligheid vandaag, hè. Dat was bijzonder gezellig weer, vriendje. En ik zeg tot morgen en ik spreek je morgen wel weer op de radio. En wel te rusten voor zometeen, hè.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een groep van 25 Amerikaanse staten klaagt de regering Trump aan vanwege de nieuwe importheffingen. De staten, die allemaal door democraten worden bestuurd, vinden de extra belastingen op goederen uit 60 handelspartners onrechtmatig. De rechtszaak is bij een rechtbank in New York ingediend. Eerder maakten ook kleine bedrijven al bezwaar tegen de handelsmaatregelen van Trump. Maar ondanks eerdere juridische tegenstand heeft de president nieuwe importheffingen ingevoerd, zoals voor de EU. De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing mag eindelijk zijn 737 MAX 7 vliegtuigen gaan leveren. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft daarvoor na jaren vertraging goedkeuring gegeven. Dat duurde zo lang vanwege twee dodelijke ongelukken met neergestorte toestellen uit de 737 MAX-serie in Ethiopië en Indonesië. Daarbij kwamen samen 346 mensen om het leven. Boeing levert binnenkort de eerste MAX 7 vliegtuigen aan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbool.

0: symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer: er kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gelderzone

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een groep van 25 Amerikaanse staten klaagt de regering Trump aan vanwege de nieuwe importheffingen. De staten, die allemaal door democraten worden bestuurd, vinden de extra belastingen op goederen uit 60 handelspartners onrechtmatig. De rechtszaak is bij een rechtbank in New York ingediend. Eerder maakten ook kleine bedrijven al bezwaar tegen de handelsmaatregelen van Trump. Maar ondanks eerdere juridische tegenstand heeft de president nieuwe importheffingen ingevoerd, zoals voor de EU. De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing mag eindelijk zijn 737 MAX 7 vliegtuigen gaan leveren. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft daarvoor na jaren vertraging goedkeuring gegeven. Dat duurde zo lang vanwege twee dodelijke ongelukken met neergestorte toestellen uit de 737 MAX-serie in Ethiopië en Indonesië. Daarbij kwamen samen 346 mensen om het leven. Boeing levert binnenkort de eerste MAX 7 vliegtuigen aan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer: er kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur